put een stennie keur op de nestvogel. Amerika, Rivier, Hockier.